een rentier. Ik heb je tiet naar het frühstück dan. Zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak. En smuk je smal een pipto bak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

heftje tiet, maar het vreugdstukte zo gegen tijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, allee.